0: Goedenavond, Bemmel, waar zijn de mannen?
1: Kijk, Spoorzingen en alle vrouwen volgen mij.